0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerstvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit de zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. Twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer netmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Eten wat jouw bloeddruk is, vraagt dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt TBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Veef marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit de zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten

0: zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Opstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. En de twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDEAL en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDEAL, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vak geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is een gelijkwaardige kruising doordat de verkeersleven 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar

0: Maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in

0: actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDEAL, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goederdoelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Luister naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerst Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag bij een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waar

0: waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het brein. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is de steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit de oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd. De wedstrijd in Nijmegen is volgende week. Als begin volgende week nog geen aanhouding zijn verricht, blijft het uitvak voor Feyenoord-fans dicht, zegt Bruls.
2: Er spelen twee dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over twee weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
1: Feyenoord-aanhanger gooide zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt camerabeelden om daders op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend ook geen uitfans in het stadion. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg een melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet duidelijk. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in de Albrechtse Waard is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse na verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. En actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek nu een van haar grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkoopte artiesten aller tijden, met veel grote hits zoals... Working.

0: Dolly Parton had kanker. Ze was 80 jaar oud. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

leer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren flinke zonnige perioden. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd. De wedstrijd in Nijmegen is volgende week, al begin volgende week nog geen aanhouding zijn verricht, blijft het uitvak voor Feyenoord-fans dicht, zegt Bruls.
2: Er spelen twee dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over twee weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
1: Vijf aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuurfans. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt camerabeelden om daders op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend ook geen uitfans in het stadion. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg een melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet duidelijk. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in de Albosse Waard is een 84-jarige vrouw op die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse na verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. En actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek nu een van haar grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden, met veel grote hits zoals... Working.

0: Dolly Parton had kanker. Ze was 80 jaar oud. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht?

0: 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten. Het kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
3: Mooi van de ANWB. Het loopt vast op twee plekken op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Reewijk heb je een half uur vertraging. Er staat 6 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en de Meren heb je daar bovenop 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest verregaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen vaak zelfs plezier uit de macht over een kind. Het werkelijk aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar een explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand opgepakt. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergstraat. Er was schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. In de haven van Rotterdam is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na een onderzoek naar verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan 130 miljoen euro, schrijft het Financieel Dagblad. Maar het zou nog wel eens een stuk hoger kunnen liggen. Het zou gaan om een specifieke fraude met één soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van verzekeraar Atradius onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen verzekeringen hebben afgesloten. Dat was mogelijk dankzij vervalste accountantsverklaringen. Het bedrijf liet dankzij die verzekering meerdere schepen opknappen door het Gorkumse Dame, maar had er dus eigenlijk geen geld voor. In totaal zou het gaan om 14 zaken. Volgens het FD zou de schade kunnen oplopen tot boven de 800 miljoen euro. Dat geld heeft die verzekeraar niet en dan komt de rekening dus bij de overheid te liggen. De politie heeft op de A16 een auto in beslag genomen van iemand die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. De achtervolging komt ten einde omdat de vluchtende wagen zonder benzine komt te zitten. Agenten hadden in de achtervolging ingezet op de A15 ter hoogte van de Waalhaven toen de man een lasercontrole voorbij schoot met 246 km per uur. De achtervolging ging verder op de A16, maar bij Hendrik Ido-Ambacht was de brandstof op. De man reed onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs kon hij inleveren. De wagen werd door de politie meegenomen. Het weer. Met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Rijwijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en Knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval

0: vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de milieustaat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten. Het kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait al een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot een westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest verregaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen vaak zelfs plezier uit de macht over een kind. Het aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd. Zijn daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn veel mensen gesproken, maar er is nog niemand opgepakt. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergstraat. Er was schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. In de haven van Rotterdam is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na een onderzoek naar verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan 130 miljoen euro, schrijft het Financieel Dagblad. Maar het zou nog wel eens een stuk hoger kunnen liggen. Het zou gaan om een specifieke fraude met één soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van verzekeraar Atradius onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen verzekeringen hebben afgesloten. Dat was mogelijk dankzij vervalste accountantsverklaringen. Het bedrijf liet dankzij die verzekering meerdere schepen opknappen door het Gorkumse Dame, maar had er dus eigenlijk geen geld voor. In totaal zou het gaan om 14 zaken. Volgens het FD zou de schade kunnen oplopen tot boven de 800 miljoen euro. Dat geld heeft die verzekeraar niet en dan komt de rekening dus bij de overheid te liggen. De politie heeft op de A16 een auto in beslag genomen van iemand die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. De achtervolging komt ten einde omdat de vluchtende wagen zonder benzine komt te zitten. Agenten hadden in de achtervolging ingezet op de A15 ter hoogte van de Waalhaven toen de man een lasercontrole voorbij schoot met 246 km per uur. De achtervolging ging verder op de A16, maar bij een kilo afwacht was de brandstof op. De man reed onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs kon hij inleveren. De wagen werd door de politie meegenomen. Het weer. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. Een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelpen.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten. Het kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Of vrijdag is de kans op buien groot.

met een donderklap en er waait al een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt tot 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op z'n vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij.

0: Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Er kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur-aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblas. Dat is altijd niet gelukt. Volgens de woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoordspeler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste verwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema, nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Er kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Het maakte 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan

0: Anderhalf uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat was altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit geteeld kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud Feyenoordspeler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Zeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand ons land voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella. I love you.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt dus deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait al een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige, aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
1: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Kapelle. When I'm gone, I'm never really gone. Dit is Radio Kapelle via 102.4 op de kabel en via
1: Dave da- Later maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op z'n vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Er kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblas. Dat was altijd niet gelukt. Volgens de woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen...

0: moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling volgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weerswacht van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zondagperiode met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten. Het kan zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait al een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
2: Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Er kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur-aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblas. Dat is altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan €300.000. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?

0: Kom kijken bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september...

0: mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan de IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op sikkenzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 26 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag uit rond de 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt ons op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na een incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. Feyenoord heeft zijn afschuw uitgesproken over deze actie en neemt nu dus 2 keer geen publiek mee naar die uitwedstrijden. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Een enorme overstroming heeft in Nepal hele dorpen weggevaagd. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen en bijna 100 mensen worden vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De overstroming zou veroorzaakt zijn door een aardbeving, waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd en grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Ook in het buurland Tibet zijn veel slachtoffers. Het water staat op veel plekken te hoog om met helikopters te kunnen landen en hulp te bieden. En de rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechters willen duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het een Joodse instelling was. Bij de aanslag werd een koper en benzine gebruikt. Bij de ingang lagen wat brandplekken. Kort daarna zijn 4 mensen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. Ze waren in het bezit van een jerrycan en benzine. De 4 bommenleggers hebben verklaard dat zij niet wisten dat het om een synagoge ging. De rechtbank wil daarom zelf op locatie kijken hoe het eruit ziet. En dan tot slot het weer. Het is nog een zonnige middag en de temperatuur ligt rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het een benauwde dag met 27 graden. En dan is er in de loop van de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste file is op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten oponthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bankhoef een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor.

0: 1 op de 4 mensen lijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval

0: En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar de loop van de dag neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit het zuidoosten. Het kan dan 26 tot 27 graden worden. Op vrijdag is de kans op buien groot, mogelijk met een donderklap. En er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op zaterdag is er kans op enkele buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op zondag en maandag blijft de kans op buien groot. Een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afzaandijk en Afrit Avenhoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborgen-Zaltbommel een 1/2 uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afritzaandijk en Afritavondhoorn een 1 uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot een 1/4. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen knooppunt Valburg en Bemmel 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 26 augustus. Vandaag waren er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En de temperatuur loopt naar een zomerse waarde van zo'n 25 à 26 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er aanvankelijk zonnige perioden, is een kleine kans op een lichte bui. Maar tot de avond blijft het veelal op de meeste plaatsen nog overwegend droog. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de kans op een aantal buien toe, mogelijk met een donderklap. En morgen kan het zo'n 27 tot 28 graden worden. Vrijdag is het minder warm, hooguit zo'n 21 graden, maar de kans op buien blijft groot bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Ook in het weekend blijft er kans op een aantal buien. Tussendoor zijn er ook af en toe droge perioden, maar op veel zon moeten we niet rekenen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 16, de maximumtemperatuur is aan 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week blijft het behoorlijk wisselvallig, met grote kans op een aantal buien en een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Dus druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. Eén rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht drie kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 26 augustus. Vandaag waren er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En de temperatuur liep op naar een zomerse waarde van zo'n 25 à 26 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er aanvankelijk zonnige perioden, is een kleine kans op een lichte bui. Maar tot de avond blijft het veelal op de meeste plaatsen nog overwegend droog. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de kans op een aantal buien toe, mogelijk met een donderklap. En morgen kan het zo'n 27 tot 28 graden worden. Vrijdag is het minder warm, hooguit zo'n 21 graden. Maar de kans op buien blijft groot, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Ook in het weekend blijft er kans op een aantal buien. Tussendoor zijn er ook af en toe droge perioden, maar op veel zon moeten we niet rekenen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 16. De maximumtemperatuur is aan 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week blijft het behoorlijk wisselvallig, met grote kans op een aantal buien en een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is weer vrij na een ongeluk. Voor Afrit A van Hoorn nog 5 minuten vertraging.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

Y ahí luistert naar Radio Capelle met het programma Amigos Alejandro Sanz uit Spanje en Yami Safdi uit Argentinië. Gewoon een prachtige ballade uitgebracht met de titel Cuéntame, vertel het me. Alejandro Sanz ha lanzado recientemente junto a la cantante argentina Yami Safdi una hermosa canción titulada Cuéntame. Nosotros disfrutamos.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: De uitvoering van Impossible door Chayanne uit Puerto Rico en Casu uit Argentinië is een samenstelling van Chayanne's romantische popklassiek ballade en Casu's urban cumbia style. Het resultaat is briljant. La unión de Chayanne y Casu en la canción Amor Imposible ha generado muchos comentarios, destacando principalmente por la fusión de dos estilos musicales generalmente distantes, el pop romántico, balada clásica de Chayanne y el estilo urbano cumbia de Casu. Aquí está.

Dit is Radio Capella met het programma Amigos. Music heeft aan je hart. Muziek heeft een ziel aan het universum. Vleugels aan de geest. Lucht

Dit is Radio Kapelle met het programma. Amigos, muziek heeft de kracht om tranen te laten bloeien, om te laten lachen. En is in directe verbinding met de herinnering in je hart. Laura Pausini verbaast zijn fans met dit nummer. ¿Por qué te vas? Recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini, el título ¿Por qué te vas?

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Coalitiepartij D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur uitspreken voor links. Daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt er overlegd tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers van dit minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je zo niet een brede meerderheid kan krijgen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar aangehouden in Hoek van Holland bij een controle. De man stond op het punt om de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. En Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt dat jongeren bewust verslaafd worden gemaakt aan sociale media. En ook zou het bedrijf wetten, de privacywetten, overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Meta belooft de apps aan te passen en betaalt nu zo'n $18 miljard. En dan tot slot het weer. Het is een heldere avond en vannacht blijft het ook helder en droog. En dan wordt het zo'n 17 graden. Morgen overdag wordt het een warme dag. Temperatuur kan op gaan lopen tot zo'n 27 graden. En daardoor kan het ook benauwd aanvoelen. Later in de dag is er kans op een regen- en onweersbui. En dit was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Radio Capella. Taste of Music. En het is aflevering 804 alweer. Dus dat is een aardige lange tijd dat wij al Taste of Music maken. En ook deze uitzending hebben we weer een prachtige muziek samengesteld. Normaal hebben we altijd prachtige live muziek. Alleen deze week geen live muziek hier in de studio. Zo, en zoals Lira het altijd zegt van het programma Amigos. Musica in vivo. Nee, dat hebben we vandaag niet. Want we hadden Jasmina te gast. Alleen Jasmina is gisteren ziek geworden. En we willen haar beterschap wensen. We gaan wel heel veel muziek draaien van voormalige gasten dat wij hier hebben opgenomen. Dus we hebben een albumtip, we hebben de blues. En nog veel meer mooie muziekjes. Zo begonnen wij met A.A. Williams. En die heeft een album uitgebracht, Solstice. En je hoort nummer Brad, hoorde van 29 augustus speelt ze in Maastricht. En dat doet ze in de muziekgieterij. Dan gaat dan eventjes heel iets anders doen. En 21 november is ze nog een keer in Nederland. En dan in Tivoli Vredenburg. Wat ook mooie muziek is van Kevin Morby. Een Amerikaanse muzikant die al 6 albums heeft uitgebracht. En hij komt uit Texas. En zijn laatste album is Little Wide Open. En laat dat nou niet zijn 6e album maar zijn. Voor mij al zijn 7e album. Ja, hij heeft al 7 albums uitgebracht. En van dat album gaan we maar luisteren naar het gelijknamige nummer. En dat heet ook Little Wide Open van Kevin Morby.

Channel Beats hoor je hier bij Taste of Music. En het nummer wat je hoorde heet Dust in the Wind. Of komt van het laatste album van Channel Beats. En dat is het album heet Your Day Will Come. En nog niet zo lang geleden was het album van de week hier bij Taste of Music. En de muzikant die daar achter schuil gaat, die heet Shane Lavers. Komt uit New York. En dat is wel de belangrijkste banden van deze band Channel Beats. En ze komen ook naar Nederland toe. En dat gaan ze doen. Volgens mij uit mijn hoofd zeg ik dat eind oktober, ja, 26 oktober. En dan komen ze in Amsterdam naar de Tolhuistuin. En daar kan je daarbij zijn. Daarvoor hoorde je Kevin Morby met Little Wide Open van zijn zesde album, Little Wide Open. We gaan nu naar een dame luisteren, die heet Grace Cummins. En zij komt uit Australië. Ze heeft inmiddels 4 albums uitgebracht. 19 november staat ze in de Echo in Utrecht. En haar laatste album heet Blood Horse. En van dat album gaan we luisteren naar het gelijknamige nummer. En dat heet ook Blood Horse.

Ja, je hoort het nummer van Phoebe Bridgers, Kill Me. Het is van album van de week hier bij Deze Music. Lost Weekend, derde album van deze muzikant uit Amerika. En ja, als ik hier muzikale gasten heb en dat is toch vrij regelmatig, op vanavond daarna. En dan heel vaak hoor je van, stel ik de vraag van wie is je inspiratiebron? En heel veel jonge muzikanten zeggen dan Phoebe Bridgers. Dus dit is het derde album. Ze heeft ook muziek gemaakt samen met Boy Genius. Dat is samen met Lucy Dacus en Julian Baker. En met, dat heet The Better Oblivion Community Center. En dat is met Connor Oberst. En dat, die hebben in, volgens mij 2019, schiet ik aan mijn hoofd, een album uitgebracht. Daarvoor hoorde je uit Australië Grace Cummings met Bloodhorse. En deze muzikant uit Australië die komt op 19 november naar de Echo in Utrecht. En dat Bloodhorse wat je hoorde is van het gelijknamige album Bloodhorse. En dat is het vierde album alweer. Het vorige album Ramona kan ik ook erg tippen. Is ook de moeite waard om eens gaan te beluisteren. En normaal hebben we dus live muziek. Alleen Jasmina heeft zich ziek gemeld, dus beterschap. En dan heb ik een interview. Maar dat gaat allemaal niet door. Dus we gaan improviseren. Maar we hebben een hele mooie muzikale bibliotheek. Met live opnames die hier zijn opgenomen in de afgelopen jaren. Zo hebben wij ooit de gast gehad, Marije Bruinsma. Zeer sympathieke muzikante die iets later ook mocht spelen op Lowlands. Daar keek ze erg naar uit. Maar ook op in Den Bosch op een theaterfestival. En dit nummer wat we nu gaan horen was één van haar vier nummers die hier speelde. En voor haar was het een soort van, het was haar muziek, haar radio primeur, want ze had nog nooit bij de radio gespeeld. En dat had ze voor het eerst dus bij Teso Music gedaan. 28 augustus, moet je maar Spotify in de gaten houden, komt er weer een nieuw nummer van haar uit. Op Instagram Marije Bruinsma zeker volgen, want haar filmpjes zijn erg leuk als ze weer wat gaat aankondigen. Ik heb met veel plezier de uitzending toen bijgewoond en naar haar de muziek geluisterd. En heerlijk gekletst en een theetje gedronken. Wat een zeer sympathieke dame, Marije Bruinsma. En ze maakt ook nog leuke muziek met een grappige knipoog. Luister maar naar Marije Bruinsma met Self-Heerlijking op topniveau.

0: toch ook helemaal koekoek?
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. De hele dag Filippi's foto's van zichzelf te maken.
1: Maar volgens mij is die tv-carrière een beetje voorbij, dus die moet eerst
2: mogelijk hoe dat wijkje zich gedraagt.
3: Een man vroeg ooit eens aan mij: hey, maar even eerlijk en oprecht, Marij. Is wat jij maakt nou feminisme? Of is het zelfverheerlijking verpakt als activisme? Dat is een goede vraag. Ja, nou, lekker boeien! Van mezelf houden, maar je bent onbekend, heb niet echt een talent. Bent nog grappig, nog intelligent. Wie de fuck denk je wel niet dat je bent? Marije Bruinsma, top dat je het vraagt. Ik stel me even voor twee jaar verder klaar. Mix tussen kava en stampenboerenkool. Maarten van Rossemat, sekssymbool. Teksten vulgair, looks ordinair. Vreselijk toxisch, maar wel met flair. Licht ironisch, zwaar iconisch. Kinderachtiger dan mama, je little ponies. Ja, die heb ik.

0: zelfverheerlijking op topniveau. Je noemt me een narcist, alsof het een belediging is. Hou liever van mezelf dan dat ik vreemde op het internet dis. Vind al die comments niet meer dan entertaining. Ja, ik ben een badder door jaren van training. Gehaat, geliefd, het meest gevreesd. Al sinds klein meisje radicaal geweest. Ze wilden een beauty, maar kregen een beest. Wat, ik speel beide, ben lenig van geest. Ja, ik ben cocky, big to dick voor dit korte rockie. Je vindt me in het IKEA-restaurant. Werk ik aan mijn liedjes, gaat koffie in mijn hand.
1: Kijk,

0: de zeer mijn haters in Limerick. Er zat een meneer uit Savoren, zich steeds aan mijn swagger te storen. Met zijn eeuwige zeurlijkheid wel zijn humeur, maar zijn maagdelijkheid niet verloren. Dat was een Limerick bitch.
1: Ja?
0: Ik ben kankerpoetic, magistraal magnetic, spiegelbeeld aesthetic, alleen de A-list addict. Mijn benen spread ik voor mezelf, ben mijn eigen everyday addict. Kom mijn gezicht op een scherp tijdens de show. Dit is zelfverheerlijking op topniveau. Wel

Ja, prachtige muziek van Elzelena. En het prachtig liedje wat je hoorde, dat was een nummer wat zij hier heeft gespeeld. Vrouw vol bloemen. En wat leuk is, zij is ook genomineerd voor de popronde 2026. En dan mag je her en der door het land spelen. En ze heeft best wel wat optredens staan. Zo begint zij 12 september in Nijmegen, het Concertgebouw De Vereniging. Dan 18 september Apeldoorn bij de Hopdonders. Dan een dag later in Deventer in de Zevende Hemel. En dan nog een dag later in Zutphen in Mars. En dan 25 september Den Bosch de Druif. 22 oktober Utrecht Landhuis in de Stad. En 8 november speelt ze in Woerden aan Amiza T-Boutique. En dan de 13e van november in Alkmaar, Café Klunder. En in de 14e sluit ze het af in Haarlem in veel café. Dus ze heeft aardig wat optredens aan haar, uitverkiezing voor de popronde van 2026 overgehouden. En ze maakt dus prachtige muziek. En wat je dus hoorde was een live opname hier toen zij hier speelde in de studio van Radio Capelle. Daarvoor hoorde je Willow the Whisperer met Poison Ivy. En deze sympathieke muzikanten uit Delft, die treedt ook her en der op. Want ze gaat in eind augustus heeft ze een optreden staan. En dat is op de 28e. Dan speelt zij in Onderstroom Paviljoensgracht 18 in Den Haag. En dan moet je gewoon even wat doneren. Dan speelt ze in het voorprogramma van een muzikant. Die heet Ryan Caseta. En een dag later, of een aantal dagen later, dan speelt zij ook in Den Haag. En dat is vlakbij het Centraal Station en de Pop Folkhouse Show. Wil je dan weten waar zij het adres is, dan moet je even een berichtje sturen. En ook daar moet je donatie doen. Dan doet zij de support van Gabby Garbett en Willow the Whisperer. En ook Ines Marie, die we later gaan draaien. En ook hier te gast is geweest. Die speelt daar dan ook. En wil je haar volgen, ga even Willow the Whisperer. Dus W-E-L. En dan een ootje en dan de Whisperer erachter. En dan kan je haar een berichtje sturen. Of Ines Marie. En dan kan je naar een van haar optredens staan. 12 september. Dan staat ze in de sigarenfabriek. En dat is volgens mij uit mijn hoofd in Delft. En dan speelt ze samen met Mico. Ja, dat was het. En dan gaan we nu luisteren naar een dame uit Medemblik kwam ze helemaal. Met haar Loop Station. Geweldig wat ze hier toen deed. En dat ga ik dan heel enthousiast vertellen. Maar dan vergeet ik eigenlijk te vertellen dat we nog de Blues hebben natuurlijk. De Vintage Explosion. Die gaan we nu draaien. Niet Effie, die gaan we later draaien. Hey, de Vintage Explosion. Vorig jaar hebben ze een album uitgebracht. Saturday Night. Daar gaan we zo'n nummer Sweet Love van draaien. Maar ze gaan ook een nieuw album uitbrengen. En dat heet Life and Soul. En niemand minder dan Sir Rod Stewart heeft over de zanger van de Vintage Explosion gezegd: the best white soul singer I've heard. Dat gaan we dus ook maar beluisteren. Want we gaan luisteren naar Sweet Love van de Vintage Explosion.

Je hoorde de muziek van Cassius Culpepper met Pour Me Out. Het is soul, het is blues. En dat draaien we graag hier bij Taste of Music. Daarvoor hoorde je uit Groot-Brittannië de Vintage Explosion met Sweet Love. En dus wat Rod Stewart zei. Die vond het de beste blanke soulzanger die hij ooit had gehoord. Dus dan ben je weer helemaal bijgepraat over de blues hier bij Taste of Music. En we gaan tot het nieuws van 9. Gaan we luisteren naar Effie met Higher. En dat heeft ze hier live opgenomen. Dat hebben wij live opgenomen. En Medemblik komt ze. Met een loopstation komen ze hier naartoe. Superleuke muziek. Luister maar naar Higher van Effie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Coalitiepartij D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur uitspreken voor links. Daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt overlegd tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers van dit minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je zo niet een brede meerderheid kan krijgen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar aangehouden in Hoek van Holland bij een controle. De man stond op het punt om de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. En Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt dat jongeren bewust verslaafd worden gemaakt aan sociale media. En ook zou het bedrijf de privacywetten overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Meta belooft de apps aan te passen en betaalt nu zo'n $18 miljard. En dan tot slot het weer. Het is een heldere avond en vannacht blijft het ook helder en droog. En dan wordt het zo'n 17 graden. Morgen overdag wordt het een warme dag. Temperatuur kan op gaan lopen tot zo'n 27 graden. En daardoor kan het ook benauwd aanvoelen. Later in de dag is er kans op een regen- en onweersbui. En dit was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

welkom terug in het tweede uur van Tezo Music hier bij Radio Capella, aflevering 804 alweer. En wij openen met een voormalige gast. Nog niet zo lang geleden was ze hier te gast. Elena Jolie en ze zong toen dit prachtige liedje Rosemary Gold. En wij hebben daar een prachtig clipje voor opgenomen. En dat kan je zien op ons YouTube kanaal. Als je naar Google gaat en doet Google Tezo Music Webnot. En dan kom je op onze pagina. En dan heb je een link naar ons YouTube kanaal. Of je kan YouTube en dan slash of youtube.com/@tesomusicvideo. En dan zie je dus de clipjes staan. En de laatste die erop staat is Willow the Whisperer. Met het nummer Poison Ivy die wij voor het nieuws nog draaiden. Bij Elena Jolie hebben wij dus het nummer Rosemary Gold. En er staan nog veel meer clipjes op van de afgelopen weken, maanden, zelfs jaren. Wat hebben we nog meer het tweede uur van Tezo Music? Ja, heel veel muziek die hier live is opgenomen in de studio van Radio Capella bij ons programma Tezo Music. Want we hebben geen live muziek vanwege de ziekte van onze muzikant Jasmina. Maar we hebben nog een album van de week en daaromheen nog andere prachtige muziekjes. Zo gaan we luisteren naar Conrad de Boef. Een muzikant die komt voor bij de Drechtsteden daar, zo Harningsveld, Giesendam, een beetje die hoek, daar komt hij vandaan. Heeft hij wel heel veel in de muziek gedaan. En hij was hier en toen had hij zijn eigen muziek. Hij wilde gewoon zelf muziek gaan maken onder zijn eigen naam. En hij speelde 3 liedjes op piano en 3 op gitaar. En een van mijn favoriete nummers is toch wel dit nummer, Painter's Song.

Ja, live-opname van de muzikant genaamd Mariova Maria Kotschukova. Dat is haar echte naam. If I Stay. Ja, is al 3 keer te gast geweest bij ons. En wel leuk, we hebben een huisfotograaf, Jan van Ent. En die was hier toen zij hier ook was. En die is haar toen een beetje gaan volgen. En toen had ze een releasefeest. Ze heeft die foto's gemaakt. Dat was in Leiden, de Blauwe Theater. En nog een keer in Kapslok heeft ze gespeeld hier in Kapel aan de IJssel. En ja, erg leuk. Ik was er ook bij. Het was erg leuk om haar weer te zien. En niet veel later, ik was hier weer te gast. Dus graag geziene gast, Mariova, bij ons programma. En daarvoor hoorde je Conrad de Boef met het prachtige liedje A Painter Song. En hij vertelde dat hier toen in de studio. Dat is een bekende Duitse schilder. Die heeft hem geïnspireerd om dit liedje te maken. We gaan luisteren nu naar Femi, voormalig gast van ons programma. En zij is ook geselecteerd voor de popronde 2026. En ze heeft echt een hele lange lijst met optredens staan. Van Nijmegen naar Apeldoorn, Deventer, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Venray, Leeuwarden, Assen, Middelburg, Utrecht. En dan de 25e speelt ze in Gouda in de Kaasbar. 8 november, ja, dan speelt ze in Woerden in Café Victoria. En 12 november speelt ze in Leiden in de Doris. Ze heeft inmiddels ook een EP'tje uit, dat heet Deadline. En misschien dat dit liedje er ook wel op staat, dat heet Visitor. Van Femi.

Ja, de geweldige muziek van Hanna Fatour. Ze komt uit Slovenië en ze studeerde hier aan de Kodarts in Rotterdam, conservatorium. En ja, ze maakt echt prachtige muziek. Pale Blue Eyes hoorde hier. Een van haar top tracks, moet ik wel zeggen. Een van de beste liedjes. In de zomer is ze heerlijk in haar geboorteland Slovenië opgetreden. En ja, ze had, volgens mij is ze druk bezig met een album uit te brengen. Maar ja, dat zal later wel komen. Dan moet je haar Instagram in de gaten houden. En dan, ja, dan kan je dat wel in de gaten houden. Dus, haar Instagram is hanna.fatour. En dan vind je haar op Instagram. Hanna_fatour. Dus onderstreepje. Fatour. F-A-T-U-R. En uit mijn hoofd deed zij vorig jaar mee met de popronde. En toen had ze ook heel veel optredens staan. En dit jaar doet voormalig gast Femi mee. En dan hoor je het Visitor daarvoor weer. En die speelt onder andere 25 oktober in Gouda in de Kaasbar. En 8 november in Woerden in Café Victoria. Wil je nou meer weten wie allemaal zijn geselecteerd voor de popronde? www.popronde.nl. Wij gaan naar muziek van Ines Marie. En zij speelt binnenkort in Den Haag samen met een voormalig gast Willow the Whisperer. Die vorige week de gast was. En Willow the Whisperer die speelde samen met Ines Marie. En dat is op 1 september. En je moet of Willow the Whisperer of Ines Marie een berichtje sturen. En dan gaan zij vertellen wat het precieze adres is van, ja, van waar zij gaan optreden. Van Ines Marie gaan we luisteren naar het prachtige liedje Vanilla, Vanilla.

Ja, wie zijn wij nu echt? Van Miyuki. Die was hier nog niet zo heel lang geleden te gast. En maakt prachtige muziek. Treedt toch regelmatig op. Alleen, de meeste mensen treden op in kroegjes of popfestivalletjes. Zij doet voornamelijk een beetje alternatieve festivals. Zal ik maar zeggen. Een beetje, een beetje spirituele festivals, ja. Waaronder dus aankomend weekend in Delft heb je Happy Spirit, deze festival. En daar treedt Miyuki op. En een dag later speelt zij in Schorrel, een prachtige Schorrel in Noord-Holland, Burning Love Festival. En het 30e Happy Vibration Festival in Friesland. En wil je meer weten over Miyuki, ze heeft een prachtige website, miyukimusic.com. Nou, daar vind je alles van haar. Daarvoor hoorde je en muziek van Elke. 31 januari 2024 was ze hier te gast. Toen zong ze dit liedje Ik Voel Weer. En daarvoor hoorde je Ines Marie met Vanilla Vanilla. En allemaal live opnames hier in de studio van Radio Capelle bij ons programma Taste of Music. En Ines Marie die speelt in Den Haag samen met een gast van vorige week, Willow the Whisperer. En die kan je dan samen zien. En dat is in Den Haag. En wil je weten precies waar het adres? Dan moet je Willow the Whisperer of Ines Marie even een berichtje sturen. En dan weet je het exacte adres. Entree is gratis. Gewoon een fooi voor de optredende artiesten. We gaan luisteren naar de album van de week. Die is van Phoebe Bridgers. En Phoebe Bridgers heeft inmiddels 3 albums uitgebracht onder haar eigen naam. Ze doet ook muziek maken onder, samen met andere muzikanten onder Boy Genius. En zingt af en toe ook wel mee met andere goede muzikanten. Lost Weekend is haar 3e album. Ze begon het eerste album in Stranger in the Alps in 2017. Dan Punisher 2020. En ze komt ook naar Nederland in Ziggo Dome op 7 december. Helaas, de reguliere kaartjes zijn helemaal uitverkocht. Want ze is erg populair. Dat hoor ik ook als ik interviews afneem van met onze gasten. En dan vraag ik van wie is je muzikale held, heldin, inspiratiebron. En dan wordt heel vaak Phoebe Bridgers gezegd. Ze maakt prachtige muziek. Luister maar naar Bobby van Album van de Week. En dat album heet Last Weekend. En hier gaan we luisteren, Bobby.

Ja, joh, de El Cologne met Milktiet. En EP uitgebracht, Milktiet van vorig jaar. En dit was dus het openingsnummer daarvan. Geweldig nummer van een artiest die gaat optreden op het Lef of the Del Festival. Dat is een festival wat plaatsvindt in Rotterdam in oktober. De festivaldagen zijn de 21ste, 22ste, 23ste en 24ste. Maar ze hebben het een beetje gesplitst. De 21ste is een, ja, volgens mij een beetje meer voor Rotterdamse en Nederlandstalige bandjes. Dan moet je een aparte kaart voor hebben. Maar de 22ste, 23ste, 24ste, dat is het. Dan heb je een festivalticket nodig. Kan je er 3 dagen lang. Heel veel bandjes, 150 bandjes komen er. En El Cologne is er één van. En wat het leuk is, ze spelen niet 1 dag, maar 2 dagen. Dus als je de ene dag denkt van, nou, ik wil toch liever die andere zien. En de andere dag komt het beter uit. Of het is logistiek beter. Want het is een hele voorbereiding als je dat festival bezoekt. Want dan moet je echt gaan kijken van, ik loop ik niet even aan de ene kant van de stad, van het Centraal Station, zeg maar, naar de Witte de Witstraat. Of van het Oogziekenhuis. Daar in de buurt dan. Richting het einde van de binnenweg. En zij treden dus op. Phoebe Bridge daarvoor met Bobby. Album van de week heet Lost Weekends. Derde album van deze geweldige muzikanten. We gaan luisteren naar de Womack Sisters. En dat zijn 3 zussen. Zaimani, Kucha en BG. En dat zijn de dochters van Cecil en Linda Womack. In 88 zijn ze bekend door Womack en Womack hebben ze een hit gehad, Teardrops. En Bobby Womack, dat is natuurlijk een grote soulzangeres uit de jaren 60, was een oom van hun. Ze hebben een album uitgebracht en die wordt goed omschreven, onder andere in Het Parool. En van dat album gaan we luisteren naar If I Let You Know, van het geweldige

De Britse band The Coral hoorde je met Ride That Train. Van een laatste album die echt wel reggae geïnspireerd is. En het heet 388 Stereo. En ze maakt altijd wel vrolijke muziek voor deze, de band The Coral. Maar dit is echt wel een van hun vrolijkste plaatjes. Geweldige muziek. Dat is het ene laatste liedje wat we draaiden. Want het laatste komt er nu aan. Luisteraars bedankt. Volgende week hebben wij hopelijk... Nee, hebben wij live muziek. Want ik heb contact gehad met onze muzikale gast. En dat is Maya Steinberg. Oftewel Magoo. Die komt volgende week. En dan... ja, hebben wij weer geweldige live muziek. We gaan eruit met een band die heel erg bekend is geworden door een radiozender in Seattle. Een band uit Canada. En Angine de Poitrine. Heel veel hits of views hebben ze op YouTube. En als ze optreden, dan is het daar stijf uitverkocht. Ze treden op met nogal apart kledij. Als ze soundchecken, dan weet ook niemand wie het is. Dus je weet niet wie erachter zit. Ze doen met papier-maché maskers. De ene zit in het wit hoofddeksel met zwarte kleding. En de ander met witte kleding en een zwart hoofddeksel of zoiets. Ze hebben een album uitgebracht, Volume 1 of Volume 2. Van Volume 2 gaan we eruit met UTZP. En ik zeg tot volgende week bij Taser Music, aflevering 805.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 26 augustus. Vandaag waren er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En de temperatuur liep op naar een zomerse waarde van zo'n 25 à 26 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er aanvankelijk zonnige perioden, is een kleine kans op een lichte bui. Maar tot de avond blijft het veelal op de meeste plaatsen nog overwegend droog. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de kans op een aantal buien toe, mogelijk met een donderklap. En morgen kan het zo'n 27 tot 28 graden worden. Vrijdag is het minder warm, hooguit zo'n 21 graden, maar de kans op buien blijft groot bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Ook in het weekend blijft er kans op een aantal buien. Tussendoor zijn er ook af en toe droge perioden, maar op veel zon moeten we niet rekenen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 16, de maximumtemperatuur zo'n 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week blijft het behoorlijk wisselvallig, met grote kans op een aantal buien en een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Ja.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: van de grootste hits van Britney Spears aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. Born to make you happy. En dat allemaal op deze mooie avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen met prachtige muziek. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan onder andere praten met Margreet Olsthoorn over haar werkzaamheden. En dat is best belangrijk werk, dus daar hoor je zo meteen alles over in de show. Han van der Horst, die is klaar met dat gelazer met queer geweld. Geweld tegen mensen of protesten tegen mensen die anders in het leven staan dan de gemiddelde, zal ik zeggen, heteroseksueel. Hij zegt, vecht terug. Maar dan met aanhalingstekens. Hè. Dat hoor je straks dus in zijn wekelijkse column. Een pittige deze keer. En we gaan praten over de show brass band Talita. Zij doen mooi werk, muzikaal werk, waar heel veel mensen van genieten. En zij gaan straks vertellen in de show wat ze doen en waarvoor. En waarom het erg leuk is om naar te kijken en te luisteren. Je hoort het hier. Allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een mooie gospel zou je kunnen zeggen van Bette Midler hier in de show, hier in de late avond. Je hoorde van haar From a Distance en ervoor een wonderschone van Blue. Je hoorde Guilty. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is Tera Cox.
1: We gaan kennis maken met Margreet Olsthoorn uit Rotterdam. Margreet, welkom in onze uitzending.
2: Dankjewel.
1: Je bent bekend in Rotterdam en omstreken en je hebt een modehuis, een zaak met de naam Margreet Olsthoorn. Waar zit die zaak?
2: Die zit op de Wilhelminakade.
1: En daar zit je al een hele tijd, hè?
2: Daar ben ik nu 5 jaar. En daarvoor heb ik 15 jaar op eigenlijk gecentreerd op Witte de Wit kwartier, Witte de Witstraat.
1: Nou, daar ken ik je helemaal van. Wanneer werd bij jou trouwens het zaadje geplant voor mode en kunst?
2: Ja, eigenlijk al ver voordat ik naar de kunstacademie, de Willem de Koning, heb ik hier in Rotterdam gedaan. Maar ver daarvoor, dus wel echt als eigenlijk als kind al, was ik constant wel met maken, creëren, fantaseren. En daarna rachte ik mijn eigen kleren in elkaar. De binnenkant vond ik niet belangrijk, maar de buitenkant was ik wel heel erg mee bezig. Al het technische gedeelte vond ik nooit zo interessant. Dus ik heb nooit echt puur als kleermaker interesse gehad. Veel meer in het vormgeven en meer in het autonome.
1: Ook meer de richting van een kunstuit eigenlijk. Wist je dan meteen dat je naar de Willem de Koning Academie zou gaan, naar de middelbare school? Was dat meteen al besloten?
2: Nee, ik heb ook nog even een jaar in het buitenland gezeten voordat ik een keuze maakte voor een opleiding naar de HAVO dan. En ook nog eventjes een beetje gekeken, ook nog gewerkt. En toen eigenlijk ben ik pas op mijn 23ste heb ik de keuze gemaakt om naar de Willem de Koning te gaan. Vroeger wilde ik ook misschien nog naar de Rietveld of het in Den Haag, want ik heb een tijd in Den Haag gewoond. Ik moest nog een paar vakken afmaken van mijn HAVO nadat ik in het buitenland had gezeten. Maar Willem de Koning was toen heel sterk aangeschreven in mode. En uiteindelijk is dat mijn keuze geworden.
1: Ja, nou heb je een modehuis, maar je hebt het ook over kunstacademie. Wat bied jij? Is het alleen kleding of ook kunst?
2: Zeker, nee. De mode die ik bied is ook altijd met een diepere laag, dus meer kunstgerelateerd. En het is dan niet zo dat je hele kunstzinnige, rare objecten kan vinden hier. Echt verre van. Het is veel meer het verhaal van een kunstenaar die iets vertelt als designer en die een bepaald handschrift heeft wat doorgevoerd wordt elk seizoen, zonder dat het elke keer wordt gekeken van wat is super in en wat is uit en fast fashion, dat over 3 weken weer een strakke broek moet. En het is meer de visie van de designer. Dat komt veel voor ook bij Japanse designers en veel Belgische designers uit de periode van de Groep van Zes. Dat is een Belgische groep waar Marten Margiela ook bij zat en Dries van Noten, Anne Meulemeester.
1: Dan vraag ik me wel af, hè, sorry dat ik je even onderbreek. Kunst in kleding, is het wel draagbaar? Want ik zie wel eens mannequins lopen, dan denk ik, oei, het ziet er mooi uit, maar kan ik daar nog mee in de auto gaan zitten?
2: Ja, snap ik helemaal. Nou, het is ook gevaarlijk om nu te denken, kijk, dat ik kunstkleding verkoop, want ik verkoop geen kunstkleding. Het is meer dat dus de richting die ik op ben gegaan, ook vanuit mijn eigen smaak, is eerder minimalistisch, Japans, Belgisch, heel draagbaar, maar heel erg verfijnd in detaillering en materiaal. En absoluut niet met heel veel gekke toeters en bellen, wat je juist vaker ziet bij een beetje een soort, ja.
1: Dat het niet een heel bouwwerk hoeft te zijn, zou ik maar zeggen.
2: Nee, duurzaam is denk ik iets wat echt, waar je als een kledingstuk bij je past, zoals een parfum eigenlijk bij je kan passen.
1: Ja.
2: Wat heel erg, wat je zelf nog extra waarde geeft, omdat het klopt in de vibe van wie jij bent en het kledingstuk wat je draagt. Maar ook het materiaal en ook het idee dat je helemaal geen 30 t-shirtjes nodig hebt als je 2 of 3 hele goede shirtjes hebt.
1: Ik wil je voor nu hartelijk bedanken voor deze kennismaking, Margreet Olsthoorn van Modehuis Margreet Olsthoorn in Rotterdam. Dank je wel.
3: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

Een bijzondere opname hoorde je van Chauvin. Le Fond du Lac. Van lang geleden uit de jaren 80 zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je toch maar mooi even de Spinners. De Detroit Spinners heette ze toen nog. Could it be I'm falling in love. Zometeen gaan we het hebben over queer. Vecht dan terug is de titel van het verhaal van Han van der Horst. Hij maakt zich boos over de bekladdingen en de vernielingen die verricht zijn op de reclameborden voor voor de Pride in Dordrecht. En dat gebeurde in Alblasserdam. Hij vindt daar dus wat van. En dat hoor je zo meteen na de Beach Boys met California Dreamin'.

lieve mensen. Afgelopen zaterdag vond in Dordrecht de regionale Gay Pride plaats. Dat hebt u vast wel gemerkt. Want overal in Zuid-Holland-Zuid kondigden grote borden dit zo langzamerhand toch wel iconische evenement aan. Het was, om zo te zeggen, niet te missen. Behalve dan in de Alblasserdam. Daar werden de borden consequent vernield en beklad. Daarom heeft de organisatie ze maar weggehaald. Lennart Lenkens, de grote man achter Dordrecht Pride, meent dat ze op die manier niet aan hun doel beantwoorden. De borden werden immers een podium voor haat en dat is niet de bedoeling van een Pride. Ik moest denken aan de herdenking die een paar dagen na de aanslag op de Pride van Berlijn in Amsterdam werd gehouden bij het Homo-monument. Daar zeiden sprekers dat het antwoord op haat liefde is. Veel luisteraars denken nu automatisch aan Christus die zijn belagers de andere wang toekeerde. Het probleem is dat gewone mensen niet op de manier van de verlosser uiteindelijk kunnen triomferen. Het is ongetwijfeld waar dat Lenkens in Alblasserdam een gelegenheid tot het uiten van homohaat heeft weggenomen. De vraag is echter of dit zal helpen. De homohaters die in het geniep 's nachts hun vernielingen aanrichten, denken ongetwijfeld dat ze nu de overwinning hebben behaald. Dat ze die smerige flikkers in zijn poepie hebben laten ruiken. En dat de homo's in Alblasserdam voortaan wel een toontje lager zullen zingen. Alblasserdammers vormen een rechtzinnige gemeenschap. De gemeente telt een dikke 20.000 inwoners. Er zijn niet minder dan 16 kerken en 1 moskee. De verleiding is nu groot de homohaat in verband te brengen met het feit dat verreweg de meeste Alblasserdammers kerkelijk meelevend zijn en niet zo zuinig ook. En hoe je dat dan krijgt, homohaat? Dat is wel een goedkope manier van scoren, dat doen we vandaag niet. In plaats daarvan breng ik iemand ten tonele die al meer dan 40 jaar geleden veel te jong overleed. Hij leerde mij een belangrijke levensles en zijn naam was Adriaan Stichter. Adriaan vertelde mij eens in Café Het Vierkantje: Han, je hebt mensen die zijn tegen je, dat zijn je vijanden. Je weet niet waarom, maar ze zijn tegen je en je moet je helemaal niet afvragen hoe dat komt. Dat is niet interessant. Je vijanden die zijn er om je van het lijf te houden. Je moet ze onschadelijk maken. Heb ik altijd onthouden. In Amsterdam hebben na afloop van de Pride daar een stel LHTBQ+ personen met een sportschoolachtergrond een queer knokploeg opgericht. Het is de bedoeling de gemeenschap weerbaarder te maken tegen agressie van homohaters op straat. En niet met zoete broodjes. Wat dat betreft is het nuttig te wijzen op de

0: En dat een van de helden van de queer knokploeg zich over zo'n homohater heen boog toen die eenmaal op de grond lag en hem toebeet. Onthoud, je bent nu in elkaar getremd door een homo. Ik ben bang dat dit het enige effectieve antwoord is op de nieuwe homohaat. Dat haters grote kans lopen de buurt uitgerost te worden door de lui waarvan ze ooit dachten dat je die ongestraft kon mishandelen omdat het toch maar slappe vaatdoeken waren. Ik weet ook wel dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. De meeste mensen zijn nu eenmaal van nature niet agressief. Toch moeten er ook in onze streek genoeg queer zijn met een sportieve inslag. Die aan thai boksen doen, die de hele dag aan krachtsporten doen, die op forse motoren rijden. En geloof me, de enige manier om verkeerde Amsterdammers respect bij te brengen voor de diversiteit in de samenleving is met de vuist. De enige remedie tegen potenrammers zijn rampoten. Het is triest maar waar. De sterken moeten de zwakken beschermen. En hier is een queer strijdlied dat ik graag door de ether laat schallen. Kiss my ass, the queer fight back.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle. Kiss my ass, I think.

Wat een geweldig nummer. Ze deden bij het Eurovisie Songfestival in 1970. Wie kan het nog herinneren? De dames Hearts of Soul. Waterman dus. En je hoorde daarvoor Kiss My Ass. En een prachtig lied over het queer zijn en daarvoor opkomen. Je hoort dat allemaal hier. En dat naar aanleiding van de column van Han van der Horst. Over een paar minuten hebben we een volgende gesprek alweer. En dan gaan we het hebben over een show brassband. Die luistert naar de naam Talita. Je hoort het straks hier allemaal in de show. Na deze prachtige van niemand minder dan George Michael. Volgens mij een van zijn allerlaatste kleine hits. Let Her Down Easy.

0: brassband Talita uit de Vlaardingen. En daarover ga ik praten met Arjo Boerdam uit Vlaardingen. En hij is betrokken bij Talita. Fijn dat je er bent, Arjo.
1: Dankjewel.
0: Wat is nou een show brass band precies? Aan welke voorwaarden moet die voldoen?
1: Show brass band Talita is een band die bestaat uit licht en zwaar koper, blaasinstrumenten en slagwerk. Wij doen het heel statig, al zijn er de Engelse Guards in Londen. Ook het uniform hebben we daarvan. Dus de rode pakken, zwarte broek en de hoge berenmutsen. Zo timmeren we al ruim 60 jaar aan de weg in Vlaardingen.
0: Fantastisch. Nou, ik snap, de bezetting hebben we doorgenomen. Dat hoort bij die band. En de choreografie, want er wordt ook vaak door elkaar heen gemarcheerd en toestanden.
1: Ja. Ja, eens per jaar. Nou, misschien eens per twee jaar. Dan wordt er een nieuwe show van ons geschreven. En dat zijn inderdaad alle stapjes en figuren die dan gemaakt worden. Dat is ook statig. We gaan niet lopen rennen of buigen of springen of weet ik veel wat. Maar ja, wij lopen gewoon een statige show. Zoals dat in het Engels ook beaamd wordt.
0: Nou zijn jullie zo lang bezig. En ja, deze muziek staat niet op de playlist van allerlei jongeren. Mensen, hoe houden jullie het nou boeiend en aantrekkelijk?
1: Nou, door veel buiten te spelen. Optredens, kijk, met de avondvierdaagse hebben we gespeeld. Nou, dan laat je je ook zien bij een hoop jongeren. Ja, niet zeggen van joh, we bestaan nog, maar dit zijn wij. Kijk, en ook met publiciteit, sociale media. We gaan over twee weken of over anderhalve week een weekend naar Iserloon. Naar een internationale muziekweekend. Waar zes korpsen ook optreden daar. Eentje nog uit Nederland en de rest allemaal uit eentje uit Oekraïne zelfs. Ja, vanuit Europa. Een aantal korpsen die daar dan spelen op een tap toe. En diverse andere optredens in die stad. Dat is echt een internationaal gebeuren.
0: Ik hoor het. Ja. En ook wel eens wat gezelligs. Bijvoorbeeld na de repetitie toch even samen nog even gezellig wat drinken.
1: Oh, zeker,
0: of zelf
1: ja.
0: Praten.
1: Helaas zijn de weekendoptredens de laatste jaren niet zoveel meer geweest. Maar kijk, ik zit ook al een paar dagen bij Talita. En vroeger met veel weekendoptredens geweest. Maar het was altijd berengezellig s'avonds. Ja, je moet ook de hele dag sta je gezicht in de plooi. En dan s'avonds gewoon even gezellig met elkaar nog even zitten. En verzorging is altijd goed. En dat hebben we nu ook doorgekregen. Dat zal ons aan niets ontdekken.
0: Dus genoeg binding ook voor jongeren om daar aan verbonden te blijven, hoor ik wel.
1: Maar ook de binding binnen de vereniging zelf. Weet je, het is niet, althans vind ik niet goed als je dinsdagavond tijdens de repetitie komt om half acht, acht uur als die begint. En je doet daar je muziekstukje spelen en je gaat om tien uur, doe je weg. Ja, dat is ook weer iets. Vroeger hadden we nog een bar. Eigen bar waar nog wel eens een broodje hamburger gebakken werd, weet je wel, en dat soort dingen. Dat ja, de mensen bleven dan wat langer zitten. En dat gaf ook een bepaalde binding natuurlijk.
0: Ja, dat begreep ik.
1: Ik wil niet zeggen dat iedereen wegrent. Er blijven altijd wel een handje vol of 10 stuks zitten. Nog even een biertje doen en zo. Maar ja, dat is belangrijk.
0: Van harte gefeliciteerd met zo lang en zo'n boeiend show brassband in touw houden.
1: Ja.
0: Tot slot, jouw rol, Arjo. Wat doe jij bij Talita?
1: Ik heb altijd slagwerk gedaan de laatste jaren. En toen ook nog een 17 jaar Tommy Mertere geweest. En daarnaast ben ik nu korpsbegeleider. Dus ik probeer de dingetjes te regelen tijdens een optreden buiten het hele gebeuren.
0: Belangrijke functie. Ja. En tamboretten, dat is de man met de stok, toch?
1: Ja, klopt. Okay, ervoor.
0: Nou, we weten genoeg.
1: En ik wil één ding zeggen. Ja? Dat zouden we bijna vergeten. We hebben even spieken. In oktober hebben we weer ons concert. En dat gaan we doen in de kerk van de Nazarener. Uit mijn hoofd 10 oktober, maar mag ik heel even kijken?
0: Ik zeg ondertussen even dat als je Talita intikt in je computer, krijg je meteen alle gegevens. Is het 10 oktober?
1: 10 oktober, zaterdagavond 10 oktober.
0: De tiende van de tiende, nou makkelijk onthouden, kerk van de Nazarener. Dankjewel, show brassband Talita uit Vlaardingen. We weten er nu alles vanaf. Dankjewel, Arjo Boerdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

Geweldig. All for Us. Brand new start uit 2000. Ja, dat was een nieuwe eeuw. Hè? Een mooie start. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, zoals gebruikelijk. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met fijne muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je voor zometeen prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je in dat geval een hele goede wacht. En we sluiten vandaag af met veel pluimen en lawaai van Shirley Bassey. You heard something. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Dit is Radio. Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 26 augustus. Vandaag waren er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En de temperatuur liep op naar een zomerse waarde van zo'n 25 à 26 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er aanvankelijk zonnige perioden, is een kleine kans op een lichte bui. Maar tot de avond blijft het veelal op de meeste plaatsen nog overwegend droog. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de kans op een aantal buien toe, mogelijk met een donderklap. En morgen kan het zo'n 27 tot 28 graden worden. Vrijdag is het minder warm, hooguit zo'n 21 graden. Maar de kans op buien blijft groot, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Ook in het weekend blijft er kans op een aantal buien. Tussendoor zijn er ook af en toe droge perioden, maar op veel zon moeten we niet rekenen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 16. De maximumtemperatuur is aan 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week blijft het behoorlijk wisselvallig, met grote kans op een aantal buien en een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 100.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 26 augustus. Vandaag waren er wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En de temperatuur liep op naar een zomerse waarde van zo'n 25 à 26 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er aanvankelijk zonnige perioden, is een kleine kans op een lichte bui. Maar tot de avond blijft het veelal op de meeste plaatsen nog overwegend droog. In de avond en in de nacht naar vrijdag neemt de kans op een aantal buien toe, mogelijk met een donderklap. En morgen kan het zo'n 27 tot 28 graden worden. Vrijdag is het minder warm, hooguit zo'n 21 graden. Maar de kans op buien blijft groot, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Ook in het weekend blijft er kans op een aantal buien. Tussendoor zijn er ook af en toe droge perioden, maar op veel zon moeten we niet rekenen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 16. De maximumtemperatuur is zo'n 21 tot 22 graden. En ook begin volgende week blijft het behoorlijk wisselvallig, met grote kans op een aantal buien en een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen, de jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.